Bob Dylan leek eigen laag You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Laag je er vinden op breeskuwen hans Blood on the Tracks en kom uit die begin als 1975.